Fiesta en dan je hartje aan. Maar wat Jezus je doen had, reed zich schwinderend, zodat zij dat bood, alle wind en Galilea wisten. Jezus heeft veel wonder je doen. Hij heilt veel van de kranken, hij heeft veel bij zijn jester uitgedreven, hij heeft de storm en de zee ganz stil gemerkt en beruht, hij heeft sogar wat mensen van dood abgewaagd. En zo'n mensen, wat Jezus geheilt heeft en geholpen hebben, die werden ook zei ja dankbaar dafür. Aber da werden andere, zoals Johannes sagt, Kapitel 11, Vers 46, aber einige jene en vertalde de Pharisäer, wat Jezus gedaan had. En dan sammelde de hohe Priester en de Pharisäer ihren Rot en zeiden, wat zal wie doen? Dis man deed vele Wundertekens. Wann wie dem hier mehr Tag lote, wat alle man an am Gleiver, en dan worden de Reimer komen en ans Land in Lied weichnehmen. Also de Wunder en Tekens, wat Jezus deed, werden voor alle Menschen te zijn. En Jezus had ook een grote Mitleid over de Menschen. Hij had een Leif aan. En wanneer hij zegt dat ze krank waren, dan heilt hij aan. Hij geeft hen sogar te eten, wanneer ze hungrig waren. Aber de oorzaak waarom hij deze Tekens deed, waren, dat zullen eindelijk Tekens zijn, dat hij de Messias was. Dat hij de Christus was, de Gesalvte. Als Johannes de Doper im Gefängnis was, da schickt hij zijn Jünger, dat ze zullen ohne Jezus konen. En vroeger als hij werkelijk de Messias is. Lukas Kapitel 7, Vers 19. Dan roept Johannes twee van zijn Jünger en schickt hij naar Jezus en leidt hem vroeger of hij die weer, die daar komen zal, oder zal wie nog een anderen leuren. Vers 22. Dan zegt Jezus te aan. God zegt Johannes wat die Jezanje en die Heert hebben. Die blinde Jezanje, die lome gonen, die lepra worden rein, die doofe heren, die doden stonen ab, en die arme wordt het evangelium gepredigt. Als dit weer dat bewijs, dat Jezus een grote leer had, en een zeer grote leer had, en met wat hij deed, bewijst hij, dat hij de Christus was. Wie Christen moeten ook zeer apostel, dat van wie aan zijn geloven bekennen doen, dat wie dan ook, dat het dan ook te zijn is, wer wie zijn met onze woorden. Wanneer wie zeer wie hebben geloven, over onze woorden bewijzen dat niet, dan wordt ons dat geen uitleven. En dan is de vrouw, wat weer de inhoud van zijn predigt? Dood Pusse en je leeft aan dat evangelium. Markus Kapitel 1, 14 en 15. En als Johannes eerst vastgenomen werd, kwam Jezus naar Galilea en predigt het evangelium van Rijk Gottes en zei: de tijd is gekomen, dat Rijk Gottes is hier, keert om en je leeft aan dat evangelium. Keert om, Pusse doen. Dat meint, tauscht doen, dat wie gesündigt habe. Kriegt so aus Adam und Eva. Sie haben gegeten von der Frucht von dem Baum, was Gott bestellt hat, sie sollen da nicht von eten. Und sie können dort auch nicht verstehen, dass sie dort getan haben. Und sie schämte sich damit. Sie verstürke sich. Aber Gott funk an. Und er deit an Kleider. Er nahm ihre Schaun weg. Und wenn einer Buße deit, da schämt einer sich über was einer getan hat. Und einer hört ab mit so einer Dinge getan. En Jezus zegt in Nicodemus, du moetst ware geboren worden, du moetst omkeren, want du wirst aan dat Gottesrijk binnen zijn. En Johannes de Doper zegt zij dat zelfs je denkt. En Matthäus Kapitel 3 zegt hij, en die tijd kwam Johannes de Doper en predigt in Judea en de wildnis en zei, keert om, dat himmelrijk is dichtbij. Verse 7 en 8. Aber als hij zegt dat vele Pharisäer en Sadduceer kwamen zich van hem Doper te loten, seht ihr an, je Schlangenbrösel, wer hat jünt gesagt, dass die dort kommende gerecht aus dem Weg kommen können? Beweist mit jünt Leben, dass die jünt abgemerkt habe. Und als Petrus ab Pfingsten zu den Menschen redet ein, dann sagt er auch, dort Buße, kehrt um, lot jünt Teipo. Also, Buße daunen, amtieren, dort ist neidig. Aber Jesus sagt, du hast auch noch ein anderes Ding, was er neidig ist. Wie soll er das Evangelium glauben? In Evangelium meint Gode Norecht. Dat meint de herrliche Botschaft. De Gode Norecht is, dat Jezus is gekomen, hij is gestorven voor onze zin, hij is een Opfer geworden, wat onze zin betolen heeft. En dit maakt wie leven. Dat je zaad is ons schouwleraar. Wees ons waar we leven zullen. En dat zegt, we zullen een leven hebben voor God, met ons ganse hart, met onze ganse zin, ook met onze ganse ziel. En dan zal wie onze nächsten met zo'n leven bewijzen als wie voor onszelf hebben.

Det er lige hvad Jesus haft, er egentlig simpelthen ikke godt at forstå. Det er bloß, ans fysiske leve verlangt en andre leve. Vi lever alle, vi sind simpelthen godt. Vi sind beter als ans bruder als, oder vielleicht als ans nober, oder mensen in een andere land. En dat is vielleicht ook zo. Aber de Bibel zegt, en ik weet dat ook, dat we hebben alle gesündigt. En die moet verjeft worden. En bloß der Jesus kan onze zin verjeft worden. Hij zegt, kiert om, dood boese, je leeft aan het evangelium. En de nächste vrouw is, wat heeft de Heer Jesus voor wonder en tekens gedaan? Hij mocht de blinde zingend, de lome gonend, de uitzetse rein, de doof verheerend, de stamme redend, hij waakt de doodes op en deed nog vele andere tekens. En hier zijn vader twee schriftstukken. En het eerste is uit Lukas kapitel 17, vers 19. En hij zei te aan, sto op en ga dienen weg. Du bist der dienen geloven geheild geworden. En als hij eenmaal van de fariseer gevraagd wordt, wanneer hij dat Gottesrijk komen wil, zegt Jezus, dat Gottesrijk kwam niet uit zijnens. Mensen worden ook niet zeggen, kijk, hier is dat toch, oder daar is dat, wil dat Gottesrijk is eindigend. En dan zegt hij te zijn jongen, door wat een tijd komen, dat je hier worden mensen, een van de mensen zijn, zijn deel te zijn, maar worden die niet zijn. De wonders en tekens wat Jezus deed, werden te zijn. Maar dat is niet dat Gottesrijk. Dat werden tekens, zodat we zijn kunnen, dat hij weer, wie hij zei dat hij weer. Hij deed dingen, wat bloos God doen kon. Johannes zijn jongen werden naar Jezus gekomen en vroeger, of hij de Messias weer, oder als hij nog verzest van hem leren zullen. Matthäus zegt in kapitel 11, Feier en 5, en Jezus zegt aan, God zegt Johannes, wat je hier en zijn. De blinde kennen waren zijn, de lome kennen gonen, de leprakranken worden rein, de doven kennen waren hier, de doden stonden op, en de arme wordt het evangelium gepredigt. Wanneer je lezen uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de schrijven van Jezus, en je weet dat Jezus heeft veel wonder gedaan. En die zijn niet helemaal alle opgeschreven. Wils Johannes zegt in kapitel 20 vers 30, Jezus deed nog vele andere tekens voor zijn jongen, die niet in deze boek geschreven zijn. Deze aber zijn geschreven, dat die geloven kennen, dat Jezus de Christus, God zijn zoon is, en dat die durch den geloven en zijn nomen dat hij weer leven hebben. Jezus is wie hij zegt dat hij is. Jezus is wie de Bijbel zegt dat hij is. Je kan Jezus vertrouwen met je ganse leven. Himmlische Vader, ik wil die danken, dat wij van jou de schrift hebben, wat Jezus je doen en je zegt heeft, en dat wij door aan je leven kennen, wils dat is ons ganz neu bewezen worden wie du bist, en dat er geen andere weg is voor ons, maar dat du beste weg. En ik bid dat in jeder eine, die de hart gedeed, dit aannemen kan en je leven kan, wils de beise vindt die wel ons verdorven, hij wil ons de waarheid wegnemen en wie ober willen ons aan de waarheid houden en ons daarop vertrouwen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.